en dan maak balansse som. Maar zo tussen duur die uren, draai die wereld om en om. Maar moe niet treur, my vrienden, er schijnt nog steeds een lach.

0: Nou ja, hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeschakeld bij Eden FM. Tijd zo 8:15. Mijn naam is Julien. En ik keer samen met u tot en met 12 uur vandaag bij die Kontry-programma. En baie dankie aan Lynn, wie vir ons die ontbytprogram gedoen het. Baie dankie ook aan die Carpe Diem span. Ek kan vir hulle weet, is aan 5 en 6 morgenoggend kry, hier op Eden FM natuurlijk. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Kontry-program 9:30. Lees ek vir u die nuus, hoofdruk in Afrikaans. 9:40 is selfs Andrea saam met ons. En kom ek gee sommer vandag se topic vir u deur. Wat is die een ding wat een gast na een braai kan saambring, wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi word nie. Ek herhaal, wat is die een ding wat een gast na een braai kan saambring, wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi sal word nie. So wat sal u sê? Wat is hy wat die gast na een braai toe kan saambring, wat sal sorg wat hy volgende keer nooit ooit weer genooi sal word nie. Tien uur die volledige bulletin in Afrikaans met weer, 9:45 jou sportverslag en 10:30 het ons headlines in Engels, 10:40 het ons vir animal care en 11 uur die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 luisteraars kese en 11:30 het ons headlines in die Citrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek en is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831. So ja, WhatsApp my by 060-505-2693 en ek wil vandag by u weet, wat is die een ding wat een gas na een braai kan saambring, wat sal sorg dat hy volgende keer nie weer genooi word nie. Interessant, ek kan nie wag om te hoor wat u sal sê nie.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Ja, welkom terug. Tijd zo 28 minuten na 9. Ik hoop je daar en ik geniet samen met ons. En ik ga ook dit gewoon weer die topic samen.

Deze dag in de FM, tijd precies 9:30. Hier volgt die nieuwshoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Julien, goeiemorgen. Volgens die plaaslijke courant, die Wurring, is die 54-jarige Franklin Delpoort, die er Oudtshoorn Streekhof tot effectieve 13 jaar gevangenis gevonnis vir die moord op Flip Hendricks, algemeen bekend as boere en rechtsveredeling.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 12:30, jy volg die nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Een man van 32 het in die Mosselbaai landhuishof verskyn in verband met een gewapende roof by een huis naby Deastrand vroeër van dees maand. Die Weskaapse regering sê die versterking van uitvoer vennootskappe sal een sleutelrol speel om sy doelwit te bereik om teen 2035 200.000 werksgeleenthede te skep. Die stad Kaapstad het sy vennootskap met The Nature Conservancy tot die 2028-2029 boekjaar verleng as deel van pogings om langtermijn watersekerheid te versterk. Die Suid-Afrikaanse polisie het meer as 16.000 verdagtes tydens die jongste fase van operasie Chanelle in hegtenis geneem. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het beweringe wat op sosiale media en WhatsApp versprei word, verwerp dat die hernoeming van Gravinet na Robert Sobukwe Town teruggetrek is. Dit en die finansiële aanwysers word bykie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans sal bring.

All right, welcome back. Welcome back right there to your voice in paradise. A big shout out there to the team. Yes, I must congratulate them. The team, Open Heavens team, they were absolutely brilliant, you know. Yes, giving you this Open Heavens word, the message, sharing it today with you, the listener, our loyal, valued listeners, right here on your voice in paradise. Welcome back. Welcome back. 24 minutes past the hour of 1 o'clock. Thank you so much for all the WhatsApps that we received. And a big shout out, yes, gelukwense gaan aan Kelly Fisher, sy 21ste verjaardag. Nee, mag die Here haar seën, sy hierdie boodskap en dan voor vele jare nog spaar, nee, dan word Psalm 23 ook daar aan Kelly Fisher gegee, nee. Kelly, geluk met jou verjaardag, alles seën daar vir jou. Dan sê die span vir my hier van aksie met reaksie. Dan sê vir my, Bas, ons gesels later. En my streek so, dink dit sal so 2 van 3, ja. 2 tot en met, ek dink van 2 tot en met 3, dan sluit die list aan by ons aan. Nou, ingehaak en ingeskakel natuurlijk hier by jou gunsteling radiostasie hier, Neffie. Jou stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Lekker keer ons saam. Tot en met so, ek dink die uur van 2 uur vandag, dan sluit die span by ons aan. Niemand anders as die span van aksie met reaksie nie. Nee. Een baie interessante program, as jy dit nog nie gehoor het nie, nee, nog nie die gebeleef het nie, maak maar een plan, dat jy ingeskakel is. Omstreek so, ek dink dit sal wees so 2 uur, bykie later vanmiddag, sluit ons dan aan by die span, nee. Kom ons gaan vinnig vir 'n breek en dan kom ons terug net hierna, maar okay, kom ons maak so, kom ons speel hierdie lied, kry hierdie lied vir ons reg, ja, en dan net na die, ja, dan sluit ons aan by die Engelse nieuwshoogtepunte, net hier op jou stem. In die hart van die paradijs. Ah, goodness. What can I say about this song? Ja, the late and the great Freddie Jackson, right here on your voice in paradise.

Ethan FM, it is Anita Baker with a bit of soul, R&B, lekker old school flavors on the Drive Time Show. Hey. And if you're wondering why is the Hops doing this, it is just because. A big shout out to my main man, Brad Bredenkamp. Brad Bredenkamp is also tuned in. Hashtag Mr. Leifseer. He's tuned into the afternoon drive. It's a lekker show. Mooi dag, groetnis. Njar! Ja, zullen we oppen. En dan Katrina, die burgemeesteres van Volmoed. Sy sê, vat ons lekker huis toe. Of hou ons net by die huis. Mooi dag. Net so, Katrina. Ek het gauw vannacht daar een status gesit op my persoonlijke waslapie. Ek sien Greenwell het ook geloer. Die lekkerte van status, nee, op WhatsApp is dat. Jy kan sien wie loer, jokies. Jy kan sien wie loer. En daar word geloer. Ja, ons loer maar mekaar. Ons loer maar mekaar. Die opskeer saam met jou tot en met 6 uur. En tussen 6 en 7 is dit tyd vir Daryl Damon's Dizzy's Kickback. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Intussen, ons vibe, ons geef jou feel good music, feel good vibes hier op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM. Van Vanellaas. Van Just Because of na Just In Case. Oh. Jy moet het voel, Eden FM. Jou ding moet pijn.

0: Die Rosemore Calvary is a youth board het 'n oulike program geïnisieer waar hulle verskillende matrikulante genooi het en 'n VDR-leder van Kerwel. Ons het met hulle 'n bietjie gesels, dankie Kolor ook vir die uitnodiging en ek het dit vreeslik geniet en na die tyd het ek met 'n paar van hulle onderhoude gevoer. Kom ons luister daarna. Hallo Stanley Isaacs, hoe gaan het met jou?
1: Nou goed dan zelf zo.
0: Nee, kan ik klaar niet. Je is bij George hoor, nee?
1: Ja, dat is recht zo.
0: Voor ons een beetje over die school praten, hoe was die sessie? Ons het nou een sessie gehad met verschillende matriculanten. En ook met een dochter van Kerwel. Waar ons nou een beetje gesels het oor die examen en zo. En hoe was het voor jou?
1: Sessie was baie lekker geweest eerstens. Ik kon baie... Net vind in hierdie sessie. Hier is baie skole, kinders van baie skole gewees, so ek kan baie van hulle se inputs gekreet, ja. Oor hoe hulle matriek jaar ervaring, wat hulle planne is.
0: Ja. Sê my, George Wuer, vind jy die skool?
1: George Wuer, ja, die skool, ek gaan baie leuke skool daar. Was eindelijk hartseer dat het tot het einde kom die jaar. Maar dat is baie lekker bij zo'n
0: school. Ik zeker je gaan die school mis, nee. Wijzers.
1: Ja, ik ga definitief school mis. Omdat ik ook muziek doe daar. Muziek is een baie groot factor om je leven. En dat heeft me gehaald om te bouwen op mijn muziek. Zo wil ik gaan daar ook mis, ja.
0: Oké. Zie mij jou van jouw gunsteling onderwijzers?
1: Mijn gunsteling onderwijzer is meneer Leonard. Meneer Jermaine Leonard, hij is een baie bekende gitaar.
0: Hij man is gooi om bij gitaar, man.
1: Ja, nee, hij is mijn mentor.
0: Ja, nee, ik hou van zijn jazz, wat hij zo gooi.
1: Ja, nee, ik is ook
0: aan het. Je hebt nooit aangezien bij die George, hij jazz band.
1: Ik is een bass gitarist bij...
0: Oh, je is een bass gitarist?
1: Ja, bij George, hij.
0: Oké, so, wat doe je alles? Bass gitaar, zing jij ook?
1: Ja, gelukkig niet. Maar ik speel net bass gitaar. Mm. Ik begin met dromen, maar later jaren toe schakel ik ook naar bass.
0: Bass gitaar, ja. En wat is soort muziek hou je van?
1: Muziek waarvan ik hou is meestal jazz. Mm. Ik is ook een gospel musician. Ja, in die area.
0: Oké. Okay. En jij ziet nou baie uit naar die examen, wat plan je om te studeren?
1: Ja, ik zie baie uit daarna. Ik plan om verder te gaan studeren volgend jaar in de medische veld. Dus ik wil nog de muziek op pause zetten nou voor nu.
0: Ja.
1: En dat ik aan mijn focus op die examens kan zetten, de finals.
0: Nee, alles zijn die beste. Ik weet niet, wil je zekere mensen groet misschien?
1: Ik wil definitief mijn ma groet, dat ze mij zo ver aangehaald heeft in het leven. En dat ze nog steeds aan mijn kant is. En mijn oma, dat ze niet moe raakt van mij, want ik blijf bij haar. Ja, ik wil mijn familie ook groeten en jou.
0: Ik moet zeggen van mijzelf, of ik was bij beïndrukt met jou door die sessie. Met die dingen wat je gezegd hebt en hoe je deelgenomen hebt en hoe je gepraat hebt. Ik kan zien dat je bij een sterk leiderschap. Eigenskappe het, nee? Was jy een leier bij jullie school?
1: Niet bij George, nee, maar ik was op een laarschool leier. Ik was hoofdzien van ons.
0: Ja, bij wat er laarschool?
1: St. Mary's.
0: O, bij St. Mary's. Het is my ongelooflik dat so een sterk sien soos jy, nee, leierskapposisie bij school het.
1: Ik wou niet al die stress op my plaasie, want ik weet, het is baie druk. Het is baie verantwoordelikhede. Plus de school en andere extra curricula. Activiteiten. Zo, ik het verkies om niet een leer te wezen.
0: Oké, zie je ook kiezen. Maar bij je dankie, Stanley.
1: Bij je dankie, meneer.
0: Hallo, Ruby, Jade, Pedro. How are you?
2: I'm fine, thanks, and you?
0: I'm fine, thank you. What school are you?
2: I'm with your guy.
0: Now, Ruby Jane, you attended this session that I had with matriculants of different schools. How did you find this session?
2: I found it very educational and I learned a lot of things about like studying and your time management. Yeah.
0: Oh yes.
1: Are you ready for the matric exams?
2: Kind of.
1: Yeah. Tell me, why do you want to study next year?
2: I want to study occupational therapy or physiotherapy.
1: Just to come back, I'm not sure I heard Mr. Moore might be finishing at some point, but how do you find the school, Yokai?
2: Yokai is a very like inclusive school and they're very kind and it's just very nice that you're a guy with spirit and like being a family. Yeah.
1: Thank you very much. You want to greet your family, your friends?
2: I would say hello to my mom and my little brother and my dad.
1: You can say their names.
2: Oh, Danka, Raven and Joey.
1: Thank you very much. Jouwen Groblaar was al op skole uur. Dis nou jou jongste broer en dit was 'n dag baie lekker om jou te ontmoet, Jouwen Groblaar. Hoe gaan dit met jou?
3: Dan baie goed met my en my nie.
1: Nee, ek kan nie kla nie, man. Jy het my baie beïndruk hierso vandag. Jy is natuurlik by George, hey. Ja. Dis my die skool waar ek skool gegaan het. Dink jy dis 'n goeie skool?
3: Ja, dis een goeie school. Dit is maar net die leerders wat omsleef vaak, wat baie gruwelik is. So okay. Ja.
1: En van die onderwijsers, wat jy nou, hoe jy weet, wat daarom een groot rol in jou leven gespeel het daar by George, hey?
3: Ja, baie het. Daar is baie onderwijsers soos meneer Oosthuizen. Hallo, ja, my grootse eer hier, wat my baie gejaal het door die schoolloopbaan. Okay, want ik was een baie goedeloze leider op die school, ja. Amper ja, ek daar in die moeilijkheid geweest, maar uit my prachte pad te woon, toe daar waar ek nou mee sy kantoor was het. He.
1: Maar dis prachtig, ja. Dis nou een goeie compliment vir vir onderwijzer, hy is een junkhoof. Ja. Nou sê vir my, het jy aan sport een goed deel geneem by die school?
3: Ja, man, ek het aan atletiek deel geneem, rugby en landloop.
1: Okay. En hoe het jy die sessie gevind, wat ons nog gehad het vandag?
3: Ja, dat was nog baie lekker gewees. Ja, ek my geniet. Dankklaas hoe iets gehad. En, ja.
1: Nee, ek is baie blij, man. Vir wie wil jy groet daar buitenkant? Seker jou broertje ook, nee? Jou jong broertje.
3: Ja, goed, dan. Hy was ook voor my op die kanaal. En my ouwers en ja, vrienden en so.
1: Ja, nee, die Groblaars.
3: Yes.
1: Ja, was jy ook weer Rosemo primair?
3: Ja, man.
1: Hoe was hy school geweest?
3: Ja, dat was my baie lekker. Want ek was ja, ek het jaren sport, maar van die jaren geweest.
1: Ah, toe, rarig. Bij Rosemo, ja.
3: Ja, mis dan.
1: Ja. Wat een onderwijsers onthou jy nog?
3: Meneer,
1: van Rosemo nou?
3: Meneer Kiewicz, meneer Philips, juffrouw Philips. En je vroeg, ja, wat in je vrienden, al mijn Muller, wat een zoe, ja.
1: Lionel Muller.
3: Ja, wat een zoe geskeld. Ja, ik kom daar ook nog om, ja, misdo. Maar ja. Dat was nice weer.
1: Oké. Hierbij, dankie.
3: Nou, dat is een plezier. Okay.
1: Dankie, dit was mijn gesprek met Wougen Groblaar. Hallo, Sukie, Tweek, hoe gaan het?
4: Het gaat goed, dankie, en zelf?
1: Nee, ik kan niet klaar nie. Sê ons, bij wat school is jij?
4: Ik is bij Van Kerwel School.
1: Sê my, die hoof van die school?
4: Meneer Koeglenberg.
1: Koeglenberg, hoe vind jy die school? Dit is, net om vir luisteraar te sê, dit is een vaardigheidsschool. So mens gaan van die laarskool af, in plaas van hoërskool toe, gaan jy na Van Kerwel toe, ja.
4: Van Kerwel is een baie goeie school. Like, jy krijg baie geleenthede om te gaan werk na school. Hmm. Is jy nog nodig vir matriek, jy gaan sommer onmiddellik in jou beroep en waar jy wil wees.
1: Ja, ja. En sê my, wat is jou vak wat jy vat? Jou praktiese vak?
4: Ek doen op die oomlik vroeg kindontwikkeling. Baie met babas weer, kleinkindertjes.
1: Oké, okay, so wat wil jy doen eendag?
4: Ek wil graag verder in hy beroep ingaan met babas en kleinkindertjes. Ek geniet het baie.
1: Is daar enige van die mense wat jy wil groet?
4: My ma, by die huis, my pa, my familie. Orals in die wereld en in die Kaap.
1: Oké. Okay. Baie dankie, Zoekie.
4: Dankie.

0: Looking for your next property opportunity on the Garden Route? Whether it's a coastal lifestyle, a smart investment, your dream home, or even a business, Walter Properties and Theron and van der Walt attorneys are here to help. Discover exceptional opportunities at Drexel Beach Estate and Fleur de Vie in Stilbaai, Heartland Lifestyle Estate in Hartenbos, and selected farms, lifestyle properties, and businesses across the Garden Route. Looking to sell your business or find the right business to buy? We can help with that too. Walter Properties and Theron and van der Walt attorneys. Property opportunities, professional guidance, and peace of mind.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat ze verdienen. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.